0: Bonjour beste luisteraars, hier zijn we dan weer op radio F3bis.
1: F3bis, jeudi 21h, samedi 22h. F3bis. 105.9, 106.9, décibel FM. Les déviances sonores d'F3.

Entzun deketameo, nuiak ebrabe munde, zeipazik unixet, la charmanton mari,